in. Is het jouw hand in die van mij? Met nog samen een drankje.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas. En ook sommige ziekenhuisafdelingen, zoals geriatrie, bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT+-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dat voor die prijs. Jumbo.
1: Bewust niet geluisteren.

0: BNL Nieuws.
1: Hevig onweer heeft vooral het centrum van ons land getroffen. Straten en kelders liepen onder, onder meer in Brussel en Antwerpen. Er was ook een deel van de ring versperd door het water. In Kalmthout zijn 20 kinderen geëvacueerd uit een schuur waar ze kampeerden. De bliksem was er ingeslagen. 2 kinderen moesten met brandwonden naar het ziekenhuis. Er waren ook hevige windstoten. In Charleroi is tot 108 per uur gemeten. In Brussel heeft de brandweer de interventies voor niet dringende stormschade vannacht stopgezet. De brandweerteams waren uitgeput, schrijft de VRT. In de loop van de dag werken ze die interventies verder af. Door het voorspelde onweer waren nogal wat evenementen en optredens in open lucht afgelast. Zo is Werchter Boutique stilgelegd nog voor Katy Perry zou optreden. Paradise City in Steenokkerzeel, Couleur Café in Brussel en Dreambeats in Kortemark gingen ook vroeger dicht. En ook in Oudenaarde zijn optredens afgelast op de Adriaan Brouwer bierfeesten. In Oostende zijn 7 mensen naar het ziekenhuis gebracht bij een brand in een appartementsgebouw. 1 bewoner raakte zelf buiten, maar het gezin dat boven het brandende appartement woont kon geen kant uit. Zij zijn met een ladderwagen naar buiten gehaald. In Venezuela is een jongetje van 11 levend teruggevonden van onder het puin, 3 dagen na de aardbevingen. Reddingswerkers konden hem vannacht bevrijden. Bij de aardbevingen zijn nu al zeker 1500 mensen omgekomen, maar tienduizenden zijn nog vermist. De Rode Duivels treffen op het WK voetbal in de 16e finales Senegal. Dat is de 3e in de groep van Frankrijk en Noorwegen en het is de winnaar van de Afrika Cup. De wedstrijd is woensdagavond 10 uur onze tijd. En op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal 0-0 gelijk gespeeld. Beide gaan door. Congo gaat ook door als beste 3e na een 3-1 zege tegen Oezbekistan. Argentinië versloeg Jordanië met 1-3. En Algerije en Oostenrijk speelden 3-3 gelijk. Beide gaan door. Zonnig en warm tot 32 graden. Aan zee is het tot 24 graden. Vanmiddag kan het wel regen of onweren. Morgen een graad of 25 met wat zon. Daarna iets meer kans op regen.
0: Dit was het BNL Nieuws.

derde couplet, potteke vet. Vergeet al anders, was mijn eerste bevet. Songfestival, yeah, later nog bed. The reflex, flex, op als tennisraket. Ja jongens, we zagen het groot. We wieren allemaal profvoetballer of piloot. En haten was nog geen nationale sport. Alleen misschien die koteletten op ons bord. Bivak, potsen, sponsen, broekjes, karbonaaien. Die knijlappen, dat zon ons broekjes wilde naaien. Bed, zak, saai, bed te maken, maai. Ik stop ermee, wat is mijn schaai?

0: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: BNL Radio, waar muziek mensen samenbrengt.

Koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer. Ik drukte mijn knop in en zei: Je hebt er eentje, Teddy Beer. En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mama heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven. Ja, sorry hoor, ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen. Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mama en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer. Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn. Zeg Teddy Beer, waar woon je precies? Vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye.

0: Goeiemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Hevig onweer heeft vooral het centrum van ons land getroffen. Straten en kelders liepen onder, onder meer in Brussel en Antwerpen. Er was ook een deel van de ring versperd door het water. In Kalmthout zijn 20 kinderen geëvacueerd uit een schuur waar ze kampeerden. De bliksem was er ingeslagen. Twee kinderen moesten met brandwonden naar het ziekenhuis. Er waren ook hevige windstoten. In Charleroi is tot 108 per uur gemeten. In Brussel heeft de brandweer de interventies voor niet dringende stormschade vannacht stopgezet. De brandweerteams waren uitgeput, schrijft de VRT. In de loop van de dag werken ze die interventies verder af. Door het voorspelde onweer waren nogal wat evenementen en optredens in open lucht afgelast. Zo is Werchter Boutique stilgelegd nog voor Katy Perry zou optreden. Paradise City in Steenokkerzeel, Couleur Café in Brussel en Dreambeats in Kortemark gingen ook vroeger dicht. En ook in Oudenaarde zijn optredens afgelast op de Adriaan Brouwer bierfeesten. In Oostende zijn 7 mensen naar het ziekenhuis gebracht bij een brand in een appartementsgebouw. 1 bewoner raakte zelf buiten, maar het gezin dat boven het brandende appartement woont kon geen kant uit. Zij zijn met een ladderwagen naar buiten gehaald. In Venezuela is een jongetje van 11 levend teruggevonden van onder het puin, 3 dagen na de aardbevingen. Reddingswerkers konden hem vannacht bevrijden. Bij de aardbevingen zijn nu al zeker 1500 mensen omgekomen, maar tienduizenden zijn nog vermist. De Rode Duivels treffen op het WK voetbal in de 16e finales Senegal. Dat is de 3e in de groep van Frankrijk en Noorwegen en het is de winnaar van de Afrika Cup. De wedstrijd is woensdagavond 10 uur onze tijd. En op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal 0-0 gelijk gespeeld. Beide gaan door. Congo gaat ook door als beste 3e na een 3-1 zege tegen Oezbekistan. Argentinië versloeg Jordanië met 1-3. En Algerije en Oostenrijk speelden 3-3 gelijk. Beide gaan door. Zonnig en warm tot 32 graden. Aan zee is het tot 24 graden. Vanmiddag kan het wel regen of onweren. Morgen een graad of 25 met wat zon. Daarna iets meer kans op regen.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bonjour! Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine!
1: Ik ben Johanna. U luistert toch ook?

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dat voor die prijs. Jumbo.
1: BNL.
2: Bewust niche luisteren.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Cultureel verbindend, muzikaal verrijkend.
2: BNL.

0: Goedemorgen.
1: BNL.
2: Priëel Vogels.
1: Met Carlo Hermans en Dirk van de Weijer.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013
1: 52 1308. B.N.L. Bewust niet geluisteren.
2: 7A.
3: What number is this, Jim?
2: 7A.
3: Okay, no, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine. Oh.

had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs, Jumbo.
1: BML. Eigenzinnig, eigentijds.

Bij Koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

Dave was bij je met Danser Maintenant. En daarna kwam Alex Capranos samen met Clara Luciani met het nummer Summer Wine. Afgesloten de drieluik met Benjamin Biolay, die het nummer bracht Le Piano de la Plage.

0: Catherine Ferry hoorde je met 1, 2, 3. En Charles Trenet kwam na haar met het nummer Boom. En Frans Gaal bezong Poupée de Cire, Poupée de Son.
1: C'est la

0: liberté, égalité, fraternité.
1: Uit het mooie Frankrijk is dit Paul Bourbon.
2: Vive la France!
3: Michel Delpech, misschien niet zo groot als zijn naamgenoten Michel Sardou, Michel Berger of Michel Fugain, maar de Fransen dragen zijn chansons in hun hart. Zijn laatste optreden in de Parijs Olympia 1992 kende een prachtige finale met Pour un Fleur.

0: een paar decennia eerder stond hij in diezelfde Olympia in het voorprogramma van Jacques Brel. Hij was toen net doorgebroken met Cielo Rette, een liedje dat hij in 10 minuten in de trein geschreven had.
1: Cielo Rette, quand on faisait la fête.
0: In 2006 werd hij 60 en vierde hij zijn 40-jarig jubileum als zanger, auteur en schrijver. Voor die gelegenheid schreef Pascal Louvrier, hoogleraar literatuur, zijn biografie. Michel Delpech mis à nu, Michel Delpech blootgelegd. Louvrier schrijft over de successen in de jaren 70. De legende is mooi, het leven licht. Michel Delpech breekt internationaal door. Denk maar aan Right is Right.
1: Right.

0: pense à toi.
1: Je pense à toi, tu ne dois rien comprendre. Tu dois être abattu, terriblement déçu. Je pense à toi.
0: Vervolgens gaat Louvrier in de biografie in op het zwarte gat waarin Delpech viel. Over de vragen, over het verlangen om er een einde aan te maken. Citaat: het is als het oversteken van een woestijn met luchtspiegelingen. Drugs, alcohol en seks waarvan we denken dat ze ons redden. Einde citaat. Er volgt een echtscheiding. Delpech had er al over gezongen in Les Divorcés.
2: Il faut quand même se retourner. Ça me fait drôle de divorcer. Mais ça fait rien, je vais m'y faire.
0: Dan volgt de wederopstanding. Gered door een nieuwe liefde. Zoals dat volgens Delpech altijd het geval is.
3: C'est toujours l'amour qui nous sauve.
0: Hij ontdekt het geloof en sticht een nieuw gezin. Delpech was vastberaden met een sterk karakter, zegt Louvier.
4: C'était quelqu'un de très déterminé. Avec beaucoup de force de caractère.
0: Hij had geen sterallures.
4: Pas du tout l'image de la star.
0: Ook muzikaal maakte Delpech een comeback. Heerlijk verrassend als hij flirt met tropische Braziliaanse klanken in Le Roi du Brésil.

Hij overleed in 2016 aan keelkanker. Met Pour un Flirt haalde Michel Delpech de top van de hitlijst in onze lage landen. Het is 1971, de tijd dat flirten heel gewoon was. Toch?

En Manet met Le Dernier Jour du Disco, hoorde je. Na haar Michel Delpech, Je Pense à Toi. En dat was een tweede nummer van Michel Delpech, Pour un Flirt. Dat werd ingeleid door Paul Boerboom in zijn hommage.

Gérard Normand met Sujeté Président, gevolgd door Gillian Hills, Zou, Bisou, Bisou. En Jean Ferrat bezong La Montagne.

0: Je hoorde Nicoletta met Mami Blue. En na haar Sacha Distel met La Belle Vie. En dan had Vanilla het over Suivre le Soleil.
1: Dit is Entre Nous non-stop.
2: Non-stop.
0: Heb jij vragen over chansons of wensen? Of wil je iets melden aan dit programma? Stuur ze dan naar chansons, meervoud, apenstaartje, radioentrenous.com. Chansons, apenstaartje, radioentrenous.com.
3: Entre nous, une heure de francophonie.
0: Ik zeg jou au revoir. Namens mijn chouchou Felix Meurners, Paul Boerboom en natuurlijk John Klinkenberg. Tot de volgende week. A biento. Bisous.
4: Hey, psst. Jouw favoriete Franstalige muziekprogramma is er weer volgend weekend. Avec votre animateur, Jos Benders.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: B-N-L. Bewust niet geluisterd.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Bewust niet geluisteren.

Hallo en welkom bij de laatste aflevering van Jazz at the Foyer du Dourmet zal worden gemaakt. Het was een intens seizoen waarbij het vaak niet echt makkelijk was om telkens weer een leuk programma in elkaar te boksen. Daarom blijf ik ook bij mijn eerste besluit en zal ik slechts één seizoen Jazz at the Foyer maken. We gaan daarom de echte toppers eruit halen van dichtbij en van minder dichtbij. Een jazzartiest die eigenlijk nog niet vaak voorbij is gekomen en die in feite vooral door één nummer heel erg beroemd is geworden, is Dave Brubeck. Op zijn album Time Out in 1959 stond uiteraard zijn beroemde Take 5. Maar evengoed nam hij er een werk van Mozart onder handen. Hier is Blue Rondo à la Turque.

Count Basie is gekend omwille van zijn orkest. Een echte big band met 5 saxen, 4 trombones, 4 trompetten en een ritmesectie van waarvan hij dan de pianist is. Maar hij werkte ook mee aan een educatief programma van tv-stations. En dan was het geen sinecure om er een heel orkest te plaatsen en dat dan ook deftig op te nemen. Dus speelde hij daar al eens in een kwartetformatie, zoals deze versie van I Don't Know.

Het iconische So What van Miles Davis kan uiteraard niet ontbreken in deze aflevering uit de So What meest beroemde jazzplaat aller tijden, Kind of Blue. En naast een Miles, een Count of een Dave Brubeck mag zeker ook Herbie Hancock niet ontbreken. Van zijn weergaloze album Maiden Voyage is de titeltrack al eens aan bod gekomen in Jazz at the Foyer. Daarom kiezen we vandaag voor Dolphin Dance.

We kunnen uiteraard niet voorbij de grote John Coltrane. Uit zijn album Giant Steps was dit Cousin Mary. Cannonball Adderley heeft heel wat pareltjes afgeleverd in zijn topjaren. Zo ook het prachtige album Something Else. Wij kozen voor de titelsong Something Else.

We gaan nog even terug naar de swingjaren van de jazz. En dan kunnen we uiteraard niet om onze leading lady of jazz heen, Ella Fitzgerald. Hier is ze met haar wereldberoemde Lady Be Good.

En na Lady Be Good was dit het overbekende Sing Sing Sing van Benny Goodman. Een leuk jazzprogramma dat nummers uit de swingjaren eruit pikt, kan eigenlijk niet naast het meest iconische nummer. Iedereen kent natuurlijk dit nummer van het Glenn Miller Orchestra.

Het was een intense periode om een seizoen Jazz at the Foyer te maken. Het was zeker niet altijd makkelijk, maar afsluiten wil ik graag doen met een nummer dat mij nauw aan het hart ligt van Louis Armstrong. Als het al eens moeilijk is, grijp ik naar dit nummer terug. Blijf genieten van de muziek, blijf genieten van elkaar en wie weet, tot een volgende gelegenheid.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Sneller dan het licht, nooit in het duister.
3: BNL. BNL.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
2: BNL. BNL. BNL. BNL.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBlue.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosmeer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met een glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: BNL Nieuws.
1: In Aarschot in Vlaams-Brabant is een jongeman van 24 overleden na hartfalen. Dat gebeurde na een zwempartij in een privézwembad. Het parket bevestigt het nieuws. Na onderzoek door een wetsdokter is er geen vermoeden van een misdrijf. Er zijn nu 4 minderjarigen opgepakt voor de steekpartij van vorige week aan het station van Sint-Niklaas. Daarbij raakten 2 jongeren gewond. De vermoedelijke daders zijn geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden. Het gaat om zeer jonge jongens, allen inwoners van Antwerpen. Sommigen zouden al bekend zijn bij het gerecht. Op een industrieterrein in Londerzeel in Vlaams-Brabant woedt een zware brand bij een bedrijf dat transportbanden maakt. De donkere rookpluimen waren tot ver in de omgeving te zien. Er vielen geen gewonden, maar het vuur blijkt hardnekkig. De brandweer zette heel wat extra middelen in en had versterking nodig, omdat vlakbij in Grimbergen tegelijkertijd brand uitbrak in een garage. In een buitenwijk van Nancy in Frankrijk zijn 11 mensen gestorven bij een crash met een privévliegtuig. Alle inzittenden kwamen om. Het gaat naast de piloot om 5 instructeurs en een team van 5 verpleegkundigen die voor het eerst een parachutesprong zouden gaan maken. Het vliegtuig stortte al neer kort na het opstijgen. Wat er precies is fout gelopen is nog onduidelijk. Shari Bosuyt is in Brasschaat nationaal kampioen wielrennen geworden. Ze spurte sneller dan Lotte Kopecky. Voormalig schaatster Sandrine Tas was derde, net als in het tijdrijden vrijdag. Anna van der Aarde, nichtje van voormalig wielerkampioen Erik, finishte vierde. En na enkele verloren finales heeft Sisu Bergs nu toch zijn eerste ATP-tennistoernooi gewonnen. Op het gras van Eastbourne klopte hij de Fransman Hugo Humbert in 3 sets. Morgen start op gras in diezelfde regio het Grand Slam-toernooi van Wimbledon. Bergs speelt daar dinsdag en trof bij de loting, vreemd genoeg, opnieuw diezelfde Franse tegenstander. Alweer erg zonnig en warm, 24 graden aan zee, 30 in het centrum, 33 in de Kempen. Mogelijk straks een onweersbui, al is die kans groter voor Wallonië dan voor Vlaanderen. Woensdag gaan we weer naar code groen en zou de hittegolf voorbij zijn.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Goedenavond.
1: BNL Nieuws.
2: In Aarschoten in Vlaams-Brabant is een jongeman van 24 overleden na hartfalen. Dat gebeurde na een zwempartij in een privézwembad. Het parket bevestigt het nieuws. Na onderzoek door een wetsdokter is er geen vermoeden van een misdrijf. Er zijn nu 4 minderjarigen opgepakt voor de steekpartij van vorige week aan het station van Sint-Niklaas. Daarbij raakten 2 jongeren gewond. De vermoedelijke daders zijn geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden. Het gaat om zeer jonge jongens, allen inwoners van Antwerpen. Sommigen zouden al bekend zijn bij het gerecht. Op een industrieterrein in Londerzeel in Vlaams-Brabant woedt een zware brand bij een bedrijf dat transportbanden maakt. De donkere rookpluimen waren tot ver in de omgeving te zien. Er vielen geen gewonden, maar het vuur blijkt hardnekkig. De brandweer zette heel wat extra middelen in en had versterking nodig, omdat vlakbij in Grimbergen tegelijkertijd brand uitbrak in een garage. In een buitenwijk van Nancy in Frankrijk zijn 11 mensen gestorven bij een crash met een privévliegtuig. Alle inzittenden kwamen om. Het gaat naast de piloot om 5 instructeurs en een team van 5 verpleegkundigen die voor het eerst een parachutesprong zouden gaan maken. Het vliegtuig stortte al neer kort na het opstijgen. Wat er precies is fout gelopen is nog onduidelijk. Shari Bosuyt is in Brasschaat nationaal kampioen wielrennen geworden. Ze spurte sneller dan Lotte Kopecky. Voormalig schaatster Sandrine Tas was derde, net als in het tijdrijden vrijdag. Anna van der Aarde, nichtje van voormalig wielerkampioen Erik, finishte vierde. En na enkele verloren finales heeft Sisu Bergs nu toch zijn eerste ATP-tennistoernooi gewonnen. Op het gras van Eastbourne klopte hij de Fransman Hugo Humbert in 3 sets. Morgen start op gras in diezelfde regio het Grand Slam-toernooi van Wimbledon. Bergs speelt daar dinsdag en trof bij de loting, vreemd genoeg, opnieuw diezelfde Franse tegenstander. Alweer erg zonnig en warm, 24 graden aan zee, 30 in het centrum, 33 in de Kempen. Mogelijk straks een onweersbui, al is die kans groter voor Wallonië dan voor Vlaanderen. Woensdag gaan we weer naar code groen en zou de hittegolf voorbij zijn.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Bewust niet geluisterd.

0: Garage Sicco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Sicco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: BNL.
3: Bewust niet geluisteren.
4: Clubs came down. But a brick wall opened up.

Koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: BNL Nieuws.
1: België stuurt een BFAS-team naar Venezuela na de zware aardbevingen. Het team voor dringende hulp bij rampen zal er vooral voor zorgen dat mensen die nu dakloos zijn in een tent kunnen overnachten. Bij de aardbevingen zijn al bijna 1500 mensen overleden, maar nog tienduizenden zijn vermist. De hittegolf van de voorbije week heeft over heel Europa al meer dan 1300 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben zo'n 150 miljoen mensen te maken met extreme temperaturen en blijven in meerdere landen scholen gesloten. Ook dit weekend zijn in Europese landen nieuwe warmterecords gebroken met temperaturen boven de 41 graden. In het Zuid-Franse Nice is een deelnemer aan de onofficiële Ironman omgekomen. De man botste tijdens het fietsen aan hoge snelheid tegen een motorrijder. De officiële Ironman was afgelast door de hittegolf en de overbelasting bij de hulpdiensten. Ondanks waarschuwingen van de politie besloten sommige atleten toch op eigen risico het parcours af te leggen. Rune Herregots is de nieuwe Belgisch kampioen wielrennen op de weg. De renner van UAE won na bijna 237 kilometer de sprint van een kopgroep met drie voor Jonas Ricaert en Fabio van den Bossen. De topfavorieten onder wie Tim Merlier en Jasper Philipsen zaten al vroeg op achterstand. Herregots volgt ploegmaat Tim Welles op als Belgisch kampioen. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft in Brugge een nieuw wereldrecord gevestigd in de 7-day pool swim. Na 7 dagen onafgebroken zwemmen legde hij 364,4 kilometer af. Een stuk beter dan het vorige record van 358 kilometer. Met de recordpoging zamelde hij ook geld in voor het kinderarmoedeproject Pelicano. Het blijft zacht met minima die niet onder de 19 graden duiken. Er is ook kans op onweer. Daarna een zonnige maandag en ook zacht 27 graden. De rest van de week een graad of 25 en afwisselend zon en wolken en kans op wat regen.
0: Dit was het BNL Nieuws.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.